0: De regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel B.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierde. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten, waar af en toe een drupje regen kan vallen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, kinderen. Allen hier in de kerk bijeen, verbonden via livestream of later luisterend, welkom. Voor ons wil deze morgen voorgaan, dominee Schmink uit Wierden. Van harte welkom, dominee. Fijn dat u weer in ons midden bent. We zijn benieuwd wat u met ons wilt gaan delen. In deze dienst willen we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. De kinderen, groep 1 tot en met 8, gaan straks na het kindermoment naar hun eigen dienst en komen voor de zegende bij ons terug. Alle kinderen zijn welkom om aan te sluiten. Naast wat op de weekbrief vermeld staat, wil ik een paar mededelingen apart noemen. Allereerst de uitnodiging voor de stranddienst hedenavond. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen op de gebruikelijke tijd, 6:30. Dominee Moon zal daar de meditatie verzorgen. Ook zal er passende muziek en zang zijn die zeker voor een prachtig sfeermoment gaan zorgen. Mocht u willen gaan, maar problemen ondervinden met vervoer, spreek dan gerust broeder Eck en Voogd op mij aan na de dienst. Zondag 2 augustus krijgen we als gemeente bezoek van een groep doopsgezinde Indonesische jongeren. Zij verblijven 2 nachten in Oudorp, waar ze een mooi programma aangeboden krijgen. Hiervoor zijn wij nog naastig op zoek naar een aantal overnachtingsplaatsen. Wie wil ons helpen? Leest u de weegbrief er alstublieft op na. Tot slot vragen we uw aandacht en gebed voor gemeenteleden die te kampen hebben met ziekte of zorg. Draag hen allen op in uw gebeden. Bij de uitgang zijn er 2 collecten. De eerste voor de onkosten van onze kerk en een 2e extra collecte ten bate van het diaconaal fonds. Beide van harte aanbevolen en u kan natuurlijk op de gebruikelijke wijze hier aangeven. Ook wil ik nu alvast wijzen op Venezuela, de collecte die we volgende week willen houden en wat op de beamer te zien was. Graag wens ik u toe dat we met elkaar een goede dienst mogen hebben en wens dominee Schmink zegen en wijsheid toe van God onze Vader bij de bediening van boot en het sacrament. We willen nu ons aanvangslied zingen, Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. We doen dit zo mogelijk staan. Goedendienst.

Wij beleiden dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heere die gemaakt heeft hemel en aarde, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat hetgeen zijn hand begon. Daarom genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heiland, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zojuist hebben wij van Psalm 62 gezongen, een lied dat ons oproept om onze hoop, onze kracht alleen bij God te zoeken. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil. Dit vertrouwen dat God ons niet loslaat, maar in Christus onze toevlucht en redding is, dat loopt als een rode draad door deze dienst waarin wij het avondmaal met elkaar willen vieren. In de verkondiging zullen wij stilstaan bij de ontmoeting van Jezus met een vrouw die al 12 jaar ziek was. Haar levenskracht vloeide weg, haar hoop was bijna verdwenen, maar één aanraking met Jezus veranderde alles. Zijn kracht bracht nieuw leven, genezing en redding. En zo mogen wij vanmorgen tot Hem naderen, ons door Hem laten aanraken en gevoed worden door Zijn liefde, ook in het avondmaal. Laten we daarom ons wenden, biddend tot de Heilige Geest, zingend: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Laten we het samen met elkaar zingen. Gezegende dienst.

0: Lieve kinderen, we zijn dankbaar dat in ons midden zijn. Jullie straks gaan jullie naar de kinderdienst. Verder met Abraham en Sarah. Jullie hebben misschien al gehoord, God had aan Abraham en Sarah iets groots beloofd. Maar het duurde heel lang, heel lang. Vandaag horen jullie niet alleen over Abraham en Sarah. Er is ook iemand anders in het verhaal, namelijk Hagar. Hagar is iemand die je misschien zomaar over het hoofd kunt zien. Als je aan het verhaal van Abraham en Sarah denkt, dan denk je misschien eerst aan Abraham en Sarah. Maar ergens in het tentenkamp is Hagar er ook. En straks horen jullie wat er met haar gebeurt. Ze komt helemaal alleen in de woestijn terecht bij een waterput. Verdrietig, bang misschien. Misschien denkt ze wel, niemand die zoekt mij, niemand die mist mij. Niemand ziet mij, maar dan gebeurt er iets bijzonders. God ziet haar wel. En Hagar die zegt, u bent een God die mensen ziet. Mooi is dat. Althans, ik vind dat mooi. Want soms zien mensen vooral wie vooraan staan, of wie hard praten, of wie vrolijk doet en wie belangrijk lijkt. Maar God ziet ook wie stil is. God ziet ook wie verdrietig is. God ziet ook wie denkt, ik word vergeten. Neem dat straks mee naar de kinderneefdienst. Hagar wordt niet vergeten. God ziet haar. En daarom past het zo mooi dat lied wat we nu met elkaar willen zingen. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Want God is trouw. Hij vergeet niet wat hij belooft. En hij vergeet ook jullie niet. Een goede tijd in de kinderneefdienst. Laten we nu samen met elkaar dat kinderlied zingen.
1: Maar ik wil wel vragen of de kinderen even naar voren komen, want we hebben hulp nodig. We kunnen niet alleen. Dus kom maar. Kom er gezellig bij. Want jullie hebben een heel leuk lied geleerd. Heb ik gehoord van Marta. En dat heet ja is ja, nee is nee. En dat hebben jullie geoefend, dus. En wij ook. Dus ik zou het wel heel leuk vinden als jullie mee zouden willen zingen. Maar nog één vraagje. Wat betekent eigenlijk ja is ja? Hebben jullie dat van juf Marta gehoord? Weet je dat al? Als je zegt ja is ja. Beetje vergeten misschien. Nou, als je zegt ja is ja. Als je dat zingt, dan bedoel je dat je echt iets wilt gaan doen. Wil gaan doen en dan dat je het ook belooft en dat je het echt zal doen. Dus je hebt bijvoorbeeld beloofd aan je vader of je moeder, ik ga morgen heel lief zijn. En dan ben je opgestaan en dan heb je eigenlijk toch een beetje boze bui. En ga je zeggen. En dan doe je toch niet lief. Dus je hebt gezegd, ik ga lief doen, maar het is niet gelukt. Dus ja is ja. En als je zegt nee is nee. En dan ga je dat ook echt doen. Dus daar gaat het liedje over. Dus we gaan het zingen. Misschien als jullie het nog weten hoe het ging, dat je lekker met ons mee kan zingen. En de anderen ook natuurlijk. Ja.

0: gedaan.
1: Hartstikke goed gedaan. Dan kunnen jullie denk ik nu naar boven gaan. Naar je eigen

0: Vielleicht hier an der Seite. We zongen net samen met de kinderen, beloofd is beloofd. God is trouw. Hij laat niet los wat zijn hand begon, wat hij heeft beloofd. En die trouw van God, die blijft niet binnen onze eigen kring. Het evangelie gaat over grenzen heen, van taal, van land, van kerk en cultuur. En daarom is het mooi dat wij vanmorgen dokter Johan Matthies in ons midden hebben. Dokter Matthies, we zijn dankbaar. Sie heute Morgen in unsere Mitte begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie waren im vergangenen Jahr ja auch schon mal hier in unserer Mitte. Damals gab es aber nun kurz Gelegenheit, Sie der Gemeinde vorzustellen. Darum freuen wir uns, dass wir heute Morgen dafür etwas mehr Zeit nehmen können. Ich möchte Sie nun gern auf Holländisch kurz der Gemeinde vorstellen. Gemeente, dit is dus Dr. Johan Matthies. Hij heeft een doopsus in de achtergrond, geboren in Kazachstan uit Duitse ouders en is in 1978 samen met zijn, als tiener, met zijn ouders naar Duitsland verhuisd. Tegenwoordig wonend in Noord-Rijn-Westfalen, in Bad Meinberg. Dr. Matthies heeft een hart voor zending. Mensen bekendmaken met de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Naast theologie studeerde hij ook sociale wetenschappen en geschiedenis. Dus hij brengt niet alleen een kerkelijke en theologische ervaring mee, maar ook een brede blik op mens, samenleving en geschiedenis. Dr. Matthies die maakt deel uit van het leiderschapsteam van Multiply. Dat is de internationale zendingsorganisatie van de Mennonitische Broedergemeinden. In die hoedanigheid is hij ook betrokken bij ons zendingsproject, de ARK-gemeente in Kiev, Oekraïne. Daarnaast is hij actief binnen de Evangelische Alliantie van Duitsland, zeg maar een netwerk van kerken en christelijke organisaties die samen in dienst willen staan van Gods Koninkrijk, een beetje vergelijkbaar met onze Nederlandse Evangelische Alliantie. En sinds ongeveer een jaar is hij ook politiek afgevaardigde namens de Evangelische Alliantie naar het Duitse parlement, de Bondsdag in Berlijn, om daar de christelijke stem te vertegenwoordigen. En straks om 11:15 gaat hij hier in onze gemeente in Oudorp voor in de Duitsstalige dienst. Op deze eerste zondag van juli starten namelijk weer de wekelijkse diensten voor Duitsstaligen in de zomermaanden. En dit jaar extra bijzonder, omdat het 30 jaar geleden is dat deze diensten begonnen zijn. Dr. Matthies, bij Eden komt vieles samen. Gott sei Dank. Die arbeid in de mission, die verbinding met de ARK-gemeinde in Kiev, die evangelische allianz en inzwischen ook dat gesprek met politiek en gesellschaft. Dat is een ziemlich breites arbeidsveld. En heute beginnen hier in Oudorp weer die deutschsprachige ökumenische sommergottesdiensten. Daar komen mensen van aus verschillende kirchen en ländern samen. En natuurlijk ook die gasten die hier ihren Urlaub verbringen. Gern möchte ik Ihnen eine en die volgende vraag stellen. Wat is Ihnen daaraan wichtig, dat Christen einander über Grenzen van Kirche, Sprache und Land hinweg suchen und gemeinsam etwas von Jesus Christus weitergeben. Was können Sie vielleicht uns mitnehmen?
1: Werden Sie sofort übersetzen oder?
0: Wenn Sie Antworten werde ich danach probieren zusammenzufassen.
1: Es ist wunderbar, Gott persönlich zu kennen und auch zusammen zu sein mit Christen, die den Glauben von uns teilen. Aber das Reich Gottes verstehen wir erst, wenn wir über die Grenzen unserer Kaffeekränzchen hinaus Gott erleben, in anderen Ländern, in anderen Kulturen und dann auch dort, wo er unbekannt ist und wir Menschen kennen, die in erster Generation Christen sind.
0: Ja, dus in antwoord op de vraag, wat is voor u nou zo belangrijk als het gaat om dat mensen elkaar over de grenzen van eigen taal, eigen land, eigen cultuur leren kennen. Hij zegt, het is precies in de ontmoeting rondom Jezus Christus, waar de aanwezigheid van Jezus Christus oplicht, waar iets zichtbaar wordt van het koninkrijk van God en waar we ook onze roeping leren verstaan om als geroepen gemeenschap. We zijn ontvangen door de Heere zelf. Hij is het die ons roept om vanuit die geroepen gemeenschap erop uit te gaan om te delen van Jezus Christus. En daar waar we rondom Jezus samenkomen, daar ontstaat iets. Koninkrijk van God, daar wordt geproefd dat Jezus in ons midden is. En daar worden de gaven ook gedeeld. En het mooie is, en het betekenisvolle ook, dat het niet alleen maar voor onszelf beperkt blijft, maar dat we geroepen zijn om de wereld in te gaan. En in de ontmoeting met mensen, daar waar we het evangelie delen, daar ligt iets op van het Koninkrijk van God.
1: Dies ist eine wunderbare Woche in meinem Leben. Ich bin heute bei euch und in einer Gemeinde, die auch glaubt, dass Gott die Deutschen liebt und mit dem Evangelium erreichen will. Und das seit über 20 Jahren. Das ist erstaunlich. Außerdem habt ihr die Ukraine auf dem Herzen. Ich hoffe, so Gott es mir schenkt, werde ich nächsten Sonntag in Kiew das Wort Gottes predigen. Und dazwischen habe ich morgen und übermorgen im Deutschen Bundestag und unsere Bundestagspräsidentin ist eine gläubige Katholikin und ich hoffe auf ein Gespräch mit unserer Bundestagspräsidentin. Ich finde überall offene Türen und unser Glaubensleben ist ein Leben des Privilegs und ich sehe Gottes Wohlwollen und wie er in unserer Generation handelt und bin sehr ermutigt.
0: Ik vertaal nog heel even. Ja, zeer herzlich en vielen Dank. Dat Sie heute bij ons sind. En we wünschen Ihnen nachher Gottes Segen für den deutschsprachigen Gottesdienst. En im Morgengebet werden wir Sie, Ihren Arbeit, Ihren Dienst, sowie auch diese Gottesdienst voor den Herrn brengen. Hij is dankbaar dat hij deze week in ons midden mag zijn. Hij hoopt volgende week dus in de Kiev-gemeente voor te mogen gaan. En ook het contact te hebben met de voorzitter van van de Bondstaak, zo gezegd. Hij ervaart dat er deuren worden geopend. Het is een gave uit Gods hand om het evangelie te mogen ontvangen. En het is een opgave om het ook te delen. En hij ervaart gelukkig, Godzijdank, ook open deuren bij de voorzitter van het parlement, een katholieke mevrouw. Wij willen ons gemeente verenigen in gebed en buigend voor de Heere God het werk ook opdragen van dokter Matthies. Danken ook dat we door God zelf worden samengebracht en Hij is het die mensen aan elkaar schenkt. En laten we in voorbereiding op dat gebed zingen. Wij treden, o Vader, ootmoedig, thans nader. Laten we samen zingen.

Laten we samen de Heer aanroepen. Heer onze God, wij danken u dat wij ons in uw tegenwoordigheid mogen stellen. En dat u het bent die ons in Christus samenbrengt en aan elkaar schenkt. Heer, wij loven en prijzen u, want u bent de levende God. De God die ziet, die hoort en die nabij komt. U bent, zo belijden we, onze toevlucht, onze rots. Onze hulp in dagen van licht en in dagen van schaduw. U bent niet ver van wie u zoeken. U wendt zich niet af van wie moe is. Van wie stil geworden is. Van wie onderweg iets van levenskracht verloor. En daarom komen wij tot u met eerbied en vertrouwen. We danken u voor deze morgen, voor uw woord, voor de gemeente die samenkomt, voor jong en oud, voor gasten en bekenden, voor allen die hier hun plaats hebben gevonden. En we bidden u, vervul ons met uw Heilige Geest. Maak ons hart stil voor u. Open onze oren voor wat u zegt. Open onze handen, opdat wij kunnen ontvangen. Heren, wij bidden u voor de kinderen die vandaag horen van Hagar, alleen in de woestijn, maar niet vergeten door u. Laat ook zij mogen weten, u bent een God die mensen ziet. U ziet ook hen. Wij bidden u voor dokter Johan Matthies, voor zijn dienst en zijn werk, voor zijn bediening in zending en kerk en samenleving. Zegen hem straks, ook in de Duitsstalige dienst. Zegen allen ook die daar komen. Mensen uit verschillende kerken, landen en talen. Laat iets, en ook vanavond op het strand, iets zichtbaar worden van de ruimte van uw koninkrijk en van de kracht van het evangelie van uw Zoon. Heren, wij bidden ook voor ons zoals wij hier zijn. Soms staan we stevig. Soms wankelen we. Soms dragen we vragen mee waar geen mens antwoord op heeft. Soms is er verdriet dat niet wordt uitgesproken. Schuld die drukt. Een verlangen dat geen woorden vindt. Heren, zie ons aan in uw ontferming. En breng ons vanmorgen bij Jezus Christus. Bij hem die stil staat in de menigte. Bij hem die merkt wie hem zoekt. Bij hem die zegt, ga heen in vrede. En als wij straks de schrift horen, de maaltijd vieren, geef dan dat wij niet alleen spreken over genade, maar haar ook werkelijk mogen ontvangen. Brood voor onderweg, wijn van het koninkrijk. Christus zelf, gegeven voor ons. Zo dragen wij elkaar deze dienst aan u op, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij willen overgaan tot de dienst van het woord en lezen daartoe uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 5, vanaf vers 21. Marcus 5, vanaf vers 21. En ik zie daar een andere vertaling, maar dat geeft niet. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. En toen Jezus opnieuw in een schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had,
maar met wie het vele eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Wat, zei zij, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezend was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt en u zegt dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei Jezus tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Tot hiertoe, gemeente, de lezing uit Gods woord. Willen wij nog met elkaar zingen, gezang 170. Meester, men zoekt u wijd en zijt komend langs velerlei wegen.

Gemeente van Jezus Christus. In mijn garage heb ik een oude tuinslang die ik niet meer kan gebruiken. Het ding is poreus. Kleine scheurtjes die hebben zich gevormd, die het water heel langzaam doorlaten. Ja, als je zo'n tuinslang hebt, dan kun je de kraan stevig opendraaien. Alleen komt er lang niet alles uit. Veel sijpelt weg. Sommige mensen, zo dacht ik toen ik die oude tuinslang zag en heb weggegooid, vergaat het als die tuinslang. En ze voelen dat steeds meer levenskracht wegvloeit. En ze kunnen zich niet meer met alle kracht voortbewegen. Vooruit in het leven van alle dag. Ook een vrouw die Jezus ontmoet, vergaat dat zo. Jezus is namelijk onderweg in Galilea. Mensen die omringen hem. En er komt een stoet aan die een weg zoekt door die nauwe straat. Er is een geluid dat op een klaagzang lijkt. De voorzitter van de synagoge komt tot Jezus. Zijn 12 jaar oude dochtertje is zwaar ziek. Zijn 12 jaar oude dochtertje is zwaar ziek. En hij vraagt.

En 12 jaar is lang. Dag in, dag uit. En dat niet van 9 tot 5, zoals een 8-uurige werkweek, maar de hele tijd door. De naam van de vrouw is vergeten. Alleen haar ziektebeeld is van interesse en is bewaard gebleven. Zo lijkt. Onder hen was een vrouw die al 12 jaar bloed verloor. In die tijd was er geen mogelijkheid tot operatie. De bekende arts Soranus uit de 2e eeuw... die schreef de volgende therapie voor: veel baden, zalven, het drinken van een lichte wijn, veelzijdige voeding die je licht moet opwarmen en zonnebaden. Dat waren de therapieën in die tijd. En het waren dure kuren die ook de vrouw al heeft ondergaan, en de hoge ziektekosten hebben al haar geld opgeslokt. Ze heeft alle artsen opgezocht en is daar niet beter van geworden, alleen armer. De ziekte heeft de levenskracht van haar weggenomen. En bijbels gezien is het bloed de levenssap. In het bloed is het leven zelf. En zo kun je de geschiedenis ook lezen, die de bloedingen in de meest letterlijke zin, maar ook in de overdrachtelijke zin betekenden. Dat zij kracht en levenssap verloor. Haar geschiedenis wordt in dit verhaal, in deze gebeurtenis, doorzichtig voor het leven, het lot van anderen. De chronisch zieken, die ermee moeten leven dat het niet anders wordt. Waar halen zij hun levensmoed vandaan? De werkloze die steeds weer solliciteert en iedere keer vriendelijk opnieuw wordt bedankt, als je al bedankt wordt. Iedere keer wachten, klikken op je mailbox of misschien de gang naar de brievenbus. Iedere keer een nieuwe afwijzing. Het kost hem een millimeter aan levenssap. Met iedere afzegging verliest hij levenskracht. Waar zal hij de moed vandaan halen? En kun je het maar beter niet accepteren, hè, zoals zijn vrienden zeggen? De vrouw die leeft met haar alcoholzieke man. Haar hart bloedt. Bloedt voortdurend als ze hem ziet. Heen en weer geslingerd als ze is tussen gevoel en verstand. Hoop is voor haar een strohalm die zo gemakkelijk afbreekt en steeds maar korter wordt. Voel je aan, die bloedvloeiende vrouw staat hier model voor degene die naar lichaam en ziel bloeden, die levenskracht verliezen. Zonder hoop. Zonder hoop op nieuwe krachten en verandering tot genezing. Zij is het beeld van menselijke ellende. Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. Ze staat voor de mensen die overal uitzien naar vrede, naar geest en hart, voor geest en hart, naar hoop en toekomst. Naar hoop en troost. Zij staat model voor allen, wat hun noden ook maar mogen zijn, hun angsten, hun verwachtingen, hun beklemmingen. Deze vrouw hoorde van Jezus. Alleen al het horen gaf haar kracht het nog één keer te proberen. En ze probeert door de menigte heen te dringen en Jezus' kleed aan te raken. Ik moet hem aanraken.

als hij voorbij gaat. Ik moet hem aanraken. Ik kan niet zonder zijn kracht. En zo met zichzelf redenerend dringt zij door de menigte heen. En mensen die duwen haar weg, weten zij veel van haar problemen. En uiteindelijk heeft ze Jezus aangeraakt. Onopgemerkt, dacht ze. Maar toen hij die ene magnetische aanraking van het geloof voelde onder het dringen van de menigte, bleef hij staan en vroeg: wie heeft mij aangeraakt? Heel kort wordt het bericht. Zij raakte van achteren zijn kleed aan. Dit aanraken, gemeente, vinden we vaak terug in de genezingsverhalen. De aanraking is als een vonk die door het lichaam heen gaat. Wie aanraakt en aangeraakt wordt, bemerkt verandering. Wordt veranderd. Een vrouw wordt opgericht. Anderen worden gezond. Een blinde wordt ziende. Een kind staat op van haar bed. In de oervorm betekent aanraken aansteken. Een licht wordt woordelijk ontstoken. Jezus raakt aan en ontsteekt daarmee het licht van het geloof. Van de hoop en de kracht in mensen. En de levenskracht keert terug. Er is, denk ik, naar aanleiding van dit getuigenis, deze woorden, alle reden om persoonlijk te vragen: wanneer heb ik Jezus aangeraakt? Wanneer hebt u, jij, Jezus voor het laatst aangeraakt? Wanneer heeft hij levenskracht in mij, in u, in jou ontstoken? Was het misschien in een vertwijfelend gebed om hulp en de ervaring dat hulp is gekomen? En misschien in een gesprek met een zielzorger die bemoedigt tot nieuw geloof? Wanneer heb ik Jezus voor het laatst aangeraakt? De kracht van Jezus bereikte de vrouw. De zoekende hand van de vrouw bereikte Jezus. En Jezus strooit je niet zomaar anoniem met zegen en genezing in de mensenmenigte, maar met de persoonlijke benadering. Verbinding, het was beslissend. Het herstel vormde zogezegd een start. Een start voor een intensieve relatie. De vrouw die was niet langer een zieke in Israël, maar een dochter in het koninkrijk van God. Ze hoorde bij Jezus omdat ze hem vertrouwde zonder achterdeurtjes. En ze vertelde hem, zo lezen we, de hele waarheid. Ze vertelde hem de hele waarheid over haar leven, haar nood, haar vertwijfeling, haar nieuwe hoop en haar nieuw leven. En Jezus zegt tot haar: uw geloof heeft u behouden. In de oorspronkelijke tekst wordt het nog omvattender uitgedrukt. Uw geloof heeft u niet alleen gezond gemaakt, nee, uw geloof heeft u gered tot in eeuwigheid. Je bent dochter en je hoort erbij. Met je rechten en je plichten. Want nu draag je verantwoordelijkheid voor je nieuwe leven. Ga heen
in vrede. Tussen jou en God geen kloof meer. Je kunt hem vader noemen, Abba, vader. Hij heeft je lief en beschermt je. Weet je, dat is het doel van deze ontmoeting. Een vrouw in haar nood stelt haar laatste vertrouwen op Jezus, dat Jezus aan haar kant staat. En het herstel laat hier een omvattende genezing van lichaam en ziel beginnen. Verwondingen genezen, omdat God zijn hand uitstrekt en uit pijn, moeite, schuld en vervreemding redt. Weet je, dat is het evangelie vandaag. Dat is het evangelie. Wat zich in dit verhaal voor onze ogen afspeelt, als we ons in die vrouw herkennen. We mogen Jezus aanraken. Hij schenkt moed voor een nieuw begin. Geduld in tijden van dorheid. Hoop voor iedere dag. Deze vrouw wordt door haar levensgeschiedenis een getuige voor en van Jezus. Over ecumene gesproken en over zending. Haar geloofsbelijdenis is verweven met haar levensgeschiedenis en is daarom zo geloofwaardig. En onze levensgeschiedenissen, die van u, jou en mij, onze levensgeschiedenissen mogen dat voortzetten. Dat zei dokter Matthies net ook. Dat getuigenis wat toen bij die eerste gemeente is doorgegeven. Wij staan in die lange traditie. Wij mogen voor en van Jezus getuigen zijn, zoals deze vrouw. Met onze levensgeschiedenissen mogen wij dat voortzetten. Anderen die horen het en die vatten moed om ook zo door alles heen zich hun weg tot Jezus te banen en zich te laten aanraken. Gemeente, vanmorgen klinkt dit getuigenis als een uitnodiging. De aanraking met Jezus te zoeken. Je door hem te laten aanraken en zo zijn kracht te ervaren. Die uitnodiging klinkt door in het avondmaal. De tekenen van brood en wijn. Tastbaar. Alsof de Heer Jezus Christus zeggen wil: ik ben niet ver van jou. Ik zie je en ik ken je. En ik geef mijzelf aan jou. Een gemeente waar Jezus Christus zich zo aan ons geeft. Dan blijft ons hart niet koud. Daar wordt liefde gewerkt. En daar groeit ook het antwoord van het geloof. Ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt. Dat lied willen we nu ook met elkaar zingen. Laat je aanraken door Jezus in de tekenen van brood en wijn. Amen.

Wij willen overgaan tot de viering van het heilig avondmaal en luisteren naar het onderwijs zoals de kerk ons dat schenkt. Paulus die heeft, volgens zijn beschrijving in 1 Korinthe 11, de betekenis van deze maaltijd zo ervaren. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heere totdat hij komt. Als gemeente worden we niet alleen gevoed en gesterkt door het woord dat God aan ons doorgeeft, maar ook door de maaltijd die we als deel van onze dienst aan hem vieren. Christus zelf heeft met zijn vrienden deze maaltijd van brood en wijn gevierd vlak voor zijn dood. En hij gaf daarmee te kennen: zo geef ik mijn lichaam en mijn bloed, zodat alle mensen mogen leven. En dus, het is een maaltijd van vreugde om de bevrijding die jullie ervaren in mijn naam ook later. En verder, het is een voorbeeld van hoe jullie als bevrijde mensen onder elkaar en met anderen de gaven van God op aarde mogen delen. Zo zal Gods rijk eruit zien. Zo verkondigen jullie de vrede van God en de eenheid onder elkaar. We nodigen elkaar uit om deel te nemen aan die maaltijd. Voor ons, die ons geloof belijden, is het dus een moment van bezinning op wat Jezus dood en opstanding ons te zeggen hebben. Een maaltijd van vreugde om Gods rijk dat komende is. Een teken van werkelijke eenheid en van onze gezamenlijke bereidheid om naar Christus voorbeeld te leven en te delen. Als u hier als gast in ons midden bent uit een andere gemeente, kerk of kerkelijke gemeenschap, en de vreugde en het verbond van deze maaltijd wilt vieren, voelt u zich dan van harte één met onze kring. En mocht u, om welke reden dan ook, omdat u thuis bent of anderszins aan dit deel van deze dienst niet kunnen deelnemen, weet dan dat we ons in Christus' naam ook met u verbonden blijven voelen. De vrede van Christus zij met u. Willen we met elkaar het lied zingen dat staat aangegeven, lied 290, het brood dat ons voor ogen staat.

Laten we samen bidden. Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, barmhartige God. Met dit brood en deze beker en wij bidden u. Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde. En aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw geest in ons midden. En voeg ons allen tezamen tot een levende gemeenschap. Die u eert en dient. Die recht doet aan mensen, vrede sticht op aarde en hoopvol uw dag tegemoet gaat. Gezegend zijt gij, o God, nu en alle dagen en in uw rijk dat komt. Door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden. Het gebed dat wij gezamenlijk willen uitspreken. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente van Christus, zoals de bloedvloeiende vrouw zich met haar laatste kracht een weg baande naar Jezus in het geloof, dat één aanraking haar zou genezen, zo mogen wij naderen tot zijn tafel. In haar ontmoeting met Jezus werd zij niet alleen lichamelijk geheeld, maar werd haar hele leven vernieuwd. Jezus zag haar, kende haar nood en sprak de bevrijdende woorden. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Zo nodigt hij ook jou, u en mij uit. Om bij hem te komen met alles wat ons bezwaart. Onze moeite, onze krachten, tekorten, ons verlangen naar vernieuwing. In brood en wijn ziet hij ons aan en hij verzekert ons. Ik heb mijn leven voor jou gegeven, opdat jij zult leven. Laat daarom iedereen die zich door Christus geroepen weet, met een gelovig hart naderen. We doen dat in een lopende viering. Met een gelovig hart naderen. Niet omdat wij waardig zijn, maar omdat hij het is die ons roept. En wanneer we onze plaats weer hebben ingenomen, dan wachten wij op elkaar met het nemen van brood en wijn. Ontvang in brood en wijn zijn genade, zijn kracht en zijn leven. En wanneer we ons vervoegen hier in de rij, zingen we gaandeweg ook dat mooie lied. Abba, Vader, u alleen.

Zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Heer, ik ben u daard dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Kom dan nu, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen.

De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt, viert en gelooft dat het bloed van onze Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen.

De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten, uw zinnen, uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Amen. Willen we met elkaar zingen, hoe zal ik u danken, levenslicht, met het aangegeven couplet.

Barmhartige God, barmhartige en genadige Vader. Wij danken u met heel ons hart voor de ontmoeting met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in de viering van het heilige avondmaal. Zoals de vrouw in haar nood uw Zoon aanraakte en genezing vond, zo mochten wij tot hem naderen en uit zijn hand ontvangen. U hebt ons gevoed met het brood van het leven en gelaafd met de beker van het nieuwe verbond. Dank u, Vader, dat u ons niet voorbij gaat, maar ons kent, ziet en aanraakt met uw liefde. Wij prijzen u om de vergeving en vernieuwing die wij in Christus ontvangen. Door zijn offer zijn wij gereinigd, vergeven, bevrijd en opgenomen in uw gemeenschap. Wij danken u dat niets ons kan scheiden van uw liefde en dat wij als uw kinderen in vrede mogen heen gaan. Geef dat dit heilige moment in ons voortwerkt. Laat de kracht van uw genade ons dagelijks sterken, zodat wij leven vanuit uw vrede en hoop. Help ons om, vervuld met uw liefde, ook anderen bij Jezus te brengen, zoals wij zelf door hem tot hem mochten komen. Heren, zo dragen we elkaar ook aan u op, de gemeente hier voor jong en oud, voor wie trouw meeleven, voor wie zoeken, voor wie op afstand zijn geraakt. Zegen ook de voorbereidingen voor de zomerver van 11 juli. Geef mensen die willen helpen, bakken, schenken en klaarzetten. Geef dat het een dag van ontmoeting mag zijn, van verbondenheid en vreugde. Wij bidden u voor wie ziek zijn, voor wie leven met pijn, zorg en onzekerheid, voor wie eenzaam zijn, voor wie rouwen, voor wie de dagen zwaar vallen. Zie hen, Heren, kom nabij, steeds opnieuw met uw troost en breng mensen op hun weg die iets van uw trouw laten merken. Wij bidden voor onze verbondenheid ook met de Ark, gemeente in Kiev. We danken u dat het getuigenis ook daardoor gaat, ook in moeilijke omstandigheden. En we danken u ook voor de doopdienst van vorige week, zondag daar. Zegen dominee Sergej en zijn vrouw Nastia en hun dochter Stefania. We danken u dat zij als gezin samen zijn en samen de gemeente ook mogen dienen. Bewaar hen en geef moed, geef wijsheid en ook volharding. Wij bidden voor Oekraïne, voor het Midden-Oosten, de spanningen, voor Venezuela, voor zoveel plekken op deze wereld waar het moeilijk is, waar mensen leven in oorlog, in dreiging, in verlies. Heren, wij bidden u voor deze wereld waar geweld heerst en bidden u om ontferming. Mensen die vluchten, waar kinderen niet veilig zijn, waar vrede ver weg lijkt. Ontfermt u zich, Heren, geef vrede, geef gerechtigheid. Maak uw kerk tot een teken van hoop. En Heren, alles wat wij niet kunnen zeggen, Heren, wij leggen het voor u neer. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, graag wijs ik u nog op de mogelijkheid om na afloop korte ontmoeting te hebben. Kort, want we hebben straks nog de Duitse talige dienst van harte daartoe uitgenodigd. En u weet, u hebt de collectedoelen gehoord die God heeft de blijmoedige gever. Van harte lief. Goede zondag. Uw keuze om hier te zijn, dat zij gezegend mogen zijn. En terwijl onze kinderen weer terugkomen, maken wij ons op om ons slotlied te zingen, Psalm 68, vers 10.

De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht vriendelijk over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u zijn shalom. Amen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Dankjewel.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: night again.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. 3 zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: me.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschoeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilsen zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaanse-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.

0: De mensen die erg in de hoek zitten, kom alsjeblieft een klein beetje naar deze kant. Anders dan hoor je het straks echt niet. Wij niet. Daar ook in de hoek. Als je eventueel wil, ga je een beetje deze kant op. Oké, prima.
1: Door alles heen, door alles heen. Er zal voor niet iedereen een liturgie zijn, maar er gaat QR-codes gaan erdoor. En als je die kent, dan kan je gewoon alles meezingen.
2: Geef mij geloof dat niet bezwaar. Ook als de twijfel groter lijkt.
3: Oké, dank je. Echt
2: zo groot en hoog voor mij. Verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen. Hier kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, hier rijd.

0: Laten we maar beginnen. Welkom iedereen op deze strandist. Wat een mens, jongens. We staan echt versteld. Vorig jaar zaten we nog binnen, omdat het weer het niet toeliet. Maar ik denk toen echt twee keer zo mensen zijn. Vorig jaar, echt super. Nou, we gaan samen met de dominee van jullie proberen een mooie en inspirerende dienst te geven. Wij zijn Praise Band Exalt uit Oudorp, voor de meesten wel een bekende. We hebben sinds kort een nieuwe zangeres. Ze vroeg nog om dat niet te doen, maar we doen het nog even. Mirjam Arendsson, klein beetje zenuwachtig, heel klein beetje. 3 weken aan boord nu, dus ik stel voor om een applaus te geven. Ze kan echt prachtig zingen, dus dat komt helemaal goed zo. Ik denk dat wij gewoon lekker gaan beginnen en de diensten lekker gaan volgen. Iedereen meezingen natuurlijk. Wil je zitten, staan, liggen? Kijk maar wat je doet. Als je maar lekker meedoet.
1: Zwemmen.
0: Zwemmen. Feest van genade.

Zo, welkom iedereen. Ik ben Astrid, de vrouw van Peter, die aan mij gevraagd heeft om het welkom te doen, maar hij ging zelf al een beetje vooruit. Ik wil u allemaal heel hartelijk welkom heten in deze stranddienst, op deze prachtige plek. En toen ik aan het voorbereiden was, toen dacht ik van ja, weet je, eigenlijk is het zoals Jezus het deed aan het meer van Galilea. In de buitenlucht ging hij vertellen over Bijbel. En eigenlijk als ik jullie zo zie zitten, denk ik ja, het wordt er bijna een beetje ontroerd van. Van hoe mooi dat is dat we bij elkaar zijn in Gods naam. En vandaag gaan we het hebben over windkracht. En ik had eigenlijk een beetje vraag voor de kinderen. Wie van jullie ziet er wind? Ziet iemand wind? Of zeg je nee, dat zie ik niet? Of durft iemand te zeggen, dat heb je ook, hè? Nou weet je, als ik zo rondkijk, moet je maar eens even, ik zit even te kijken, bijvoorbeeld naar die bosjes hierachter. Die zie je dan wel bewegen. Maar de wind zelf zie je eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder. En als jij je haar een beetje, als je misschien wat langer haar hebt, dan voel je de wind door je haar of je haar wappert. En je voelt het ook aan je lijf dat de wind er langs heen gaat. En toch zie je de wind niet. En vandaag gaat het over windkracht. En ja, de dominee gaat daar straks meer over vertellen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb hem al net even gesproken. Ik ben heel benieuwd. Deze stranddienst wordt georganiseerd door Cas. En je zou denken, Cas, dat was toch vorige week en ik in de war? Nee, u bent niet in de war. Vorige week was inderdaad Cas. Maar we hebben nu ook Cas. Dat betekent namelijk Church at Sea. En dat wordt georganiseerd door de Beschinde Kerk, door de Reformeerde Kerk. En ook de MS-kerk is erbij betrokken. Alleen die kon dit jaar door praktische dingen niet meedoen. Maar die hoopt volgend jaar weer aan te sluiten. Dus ik zou zeggen, als u volgend jaar misschien weer hier komt, zou ik zeggen, roep iedereen mee om mee te gaan naar Cas. En als we dan om verduidelijking vragen, nou, dan kunt u uitleggen wat dat is. Vandaag gaat dominee Dennis Moon uit de Nazarenekerk uit Schiedam gaat ons voor. En ik heb even de site van zijn kerk opgezocht. En daar staat op, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, dat de kerk een plek is waar je niet alleen jezelf mag zijn, maar waar je ook jezelf mag worden. Waarin je waardig, geliefd en aanvaard bent. Kortom, een kind van God. En ik zou zeggen, dat heeft eigenlijk niks met kerkmuren te maken. Dat zie je hier ook, hè? De kerkmuren die vallen weg. En eigenlijk zijn we hier bij elkaar om God groot te maken en om het goede nieuws te vertellen. Er wordt vanavond medewerking verleend door Praiseband Exalt. Nou, dat hebben ze net al gezegd, hè. Die is verbonden aan de Gereformeerde Kerk. En die treden regelmatig op en ze hebben er heel veel plezier in. Vandaar dat ze net al zeiden, van je staan, liggen en van alles doen. Maar als ik straks klaar ben, dan verwacht ik eigenlijk bij het eerstvolgende lied daarna dat jullie, als het voor zover mogelijk is, dat je gaat staan. Want ja, dat is soms ook wel even fijn eigenlijk. Vandaag is het collectedoel, en dat staat ook in jullie liturgie, daar staat de QR-code, is het collectedoel voor Kairos. En zelf ja, ben ik daar heel erg blij mee eigenlijk, want dat is een plek op het eiland waar kwetsbare jongeren, waar het even niet zo goed mee gaat, of die even een andere plek nodig hebben, die daar opgevangen worden. En die hebben natuurlijk ja, altijd nodig. En het mooie is, jongeren, kwetsbare jongeren worden daar opgevangen. Zo kort als kan en zo lang als mogelijk is. Dus ik zou zeggen, als jullie straks willen geven. Volgens mij wordt er ook rondgegaan. Maar ik weet niet of het mogelijk is met zoveel mensen dat het allemaal goed gaat. Dus de QR-code staat in de liturgie. En die kan je dus ook scannen. Dus het excuus, ik heb geen geld bij me. Nou, ik denk dat iedereen zijn mobiel bijgeeft, dus dat moet vast en zeker goed komen. En die liturgie trouwens, er zijn er denk ik niet genoeg. Dus als je nou met z'n tweeën of z'n drieën een beetje samen doet, of een beetje kijkt naar je buurman of buurvrouw of die wel iets heeft, dan zou ik zeggen, probeer te delen, zodat je allemaal uit volle borst mee kan zingen. Er zijn ook hier mensen die lopen hier rond met een geel keycord. Dat is het welkomsteam. En ik zou zeggen, ga even staan of zwaai even. Dan kunnen we even zien wie jullie zijn. Stel nou dat jullie naar aanleiding van deze dienst vragen hebben over onze kerken.
dat je graag een gebed wil, of je gewoon nog even verder wil praten over wat je hier gehoord hebt, dan ben je van harte welkom om deze mensen aan te spreken. Kun je ze niet vinden, zou ik ook zeggen, er zijn andere mensen die je aan kan spreken, maar deze mensen zijn er vanavond speciaal voor. En nu mag ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. Dat vind ik eigenlijk best wel spannend. Dat is het fotogroet. Je zou zeggen, nou, dat is eigenlijk heel normaal in een kerkdienst. Maar ik ben geen voorganger. Voor mij is dat heel speciaal. En ik heb dat ook even opgezocht, wat dat eigenlijk betekent. En fotogroet betekent, belofte. En groet is dat de Heere God jou eigenlijk groet. En in dat fotogroet doet hij jou allerlei beloftes. En als ik daarmee klaar ben, dan wil ik vragen of jullie kunnen gaan staan voor zover mogelijk. Dan gaan we het lied zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dit lukt dus. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Genade, dat is een bijzonder cadeau van God dat ons helpt om opnieuw te beginnen. Goedheid, om veranderd tot een zegen te zijn. En vrede, dat is vertrouwen en rust in onszelf. Krijgen jullie van God ons Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest, die net zo krachtig is als de wind die ons hier samen heeft gebracht. Amen.

We gaan nu twee leuke kinderliedjes doen. En ik wil vragen dat alle kinderen naar voren kunnen komen. Niet allemaal, maar ja, tot een jaar of 12. Want we hebben iets van hulp nodig. Kom maar lekker bij staan. Kom er maar bij. Kom maar lekker naar voren. Neem je broertje of zusje maar mee. Ga maar lekker zitten hier op de band. Ga maar lekker zitten, beetje. Kom erbij. Heel goed. Ja, er komen er nog een paar, hoor. Kijk eens, meiden. En jullie moeten een beetje straks de gebaren nadoen, hè, van ons. Naar de grote mensen toe. Dat ze het allemaal goed doen.

0: Zo, kinders. We gaan het liedje doen. Sta eens even op. Nu hebben jullie huiswerk. Jullie moeten de gebaren natuurlijk doen. En wel even opletten dat al die mensen meedoen. Want degene die niet meer meedoet, anders doe ik het nog een keer. Eigen slot.
1: Kom er even bij.
0: Dus.
1: Omdraaien.
0: Jullie letten op en je doet gelijk voor, hè? Eerst even zitten, jullie, en dan gaan we beginnen. Ja. Jeroen, gooi hem erin, maar in.

Jullie mogen wel lekker naar je plekje. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, hemel, Heer, wil u danken voor deze avond. Heer, dank u wel dat u ons met zoveel hier bij elkaar hebt gebracht. En Heer, vanavond is het ons gebed dat zegen mag rusten op dit moment. Dat we de God mogen ontmoeten in alles die goed is, die liefde is en die hier is, zijn Zoon Christus. Vader, we bidden dat al die verhalen die ons zo bezighouden in het leven, goede, minder goede verhalen, dingen die ons bezighouden, gedachten. Heer, we bidden dat u met uw geest aanwezig bent, maar zult zijn ook in alles wat er nog gaat gebeuren. Dat u komt in ons hart en meeklopt, in onze ziel en meeleeft. In onze gedachten en meedenkt en in onze emoties en meevoelt. Heer, dat ons hart een stukje open mag breken voor wat u wilt zeggen vanavond. Wat u ons wilt meegeven. En dat we niet alleen geïnspireerd naar huis gaan, maar getransformeerd door datgene wat Jezus hier heeft gedaan vanavond. Heer, dank u dat u aanwezig bent in deze dienst. U was hier al op dit veld, op dit plek, op dit moment hier aanwezig, lang voordat wij daar kwamen. En Heer, zo zegen ook de rest van de avond met uw aanwezigheid. Met wie u bent. Heer, dat we mogen proeven en zien van uw goedheid en uw liefde en uw genade. Vader in hemel, dank u wel dat u van ons houdt, Heer. Dat wij ons uw kinderen mogen noemen. En wij houden van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga met ons lezen uit Markus 4... de verse 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: laten we meer oversteken. En ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en riepen: meester, kan u het niet schellen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en hij zei tegen het water: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door grote schrik. Zeiden tegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Zover Gods woord. We gaan nog samen één lied gaan zingen.

Ik zal hem even voorstellen. Mijn naam is Dennis Moon. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, maar dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Je kan het ook zien dat ik daar heb gegraven. daar houden we van. Duits, hebben jullie die hier? Nee, hè? Nee. Elke keer in de zomer hier kom, voel ik me echt thuis. Hartstikke leuk. Maar ik ben bijna op de dag precies 10 jaar in Nederland. Getrouwd met een Nederlandse. Mijn vrouw Lara komt uit Nieuwe Tongen. We zijn getrouwd in Middelharnis. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd hier in Oudorp bij de vuurtoren. Dus we komen hier af en toe. En het is mooi om bij jullie te mogen zijn vanochtend. Vanmiddag. Vanavond. Wat is het? Vanavond. Vannacht. Een ghost. Ik ken alleen degene die Friends kennen. Maar ik wil samen met jullie naar dit bekende verhaal even kijken. Wat we net hebben gelezen. Even daar doorheen lopen. En ik doe dat graag om af en toe maar gewoon zo'n verhaal even een beetje stap voor stap daar doorheen te lopen. Te kijken of we hier daar een punt kunnen maken onderweg over Gods goedheid. En het verhaal is denk ik duidelijk. Jezus vaart met zijn leerlingen het meer over. Onderweg steekt er een hele storm op. De golven slaan tegen de boot en het water komt naar binnen. Ze voelen de kracht van de wind aan alle kanten. En de leerlingen raken in paniek. Jezus ligt achter in de boot te slapen. Ze maken hem wakker. Jezus regelt het. Alles goed. Klaar. Dat is het verhaal. En wat dit verhaal vooraf ging, is misschien nog interessant. Is een ongeveer soortgelijke setting, maar dan omgedraaid. Dat Jezus die hele dag onderwijs gaf aan het strand van het meer van Galilea vanaf een boot. Dus de volgende keer moeten we het echt bijbelse doen. Dan ga ik daar ergens op een boot staan. En die boot was dus nog net, als het ware, zijn preekstoel geweest. En hij preekte over het koninkrijk van God, over zaaien, over groeien, over geloof, dat klein begint en toch groot wordt. Allemaal prachtige woorden over vertrouwen, over licht, dat niet verborgen blijft, over zaad, dat klein begint, maar te vrucht draagt, over Gods koninkrijk, dat stil en onzichtbaar werkt en ondertussen groter is dan je denkt. En de discipelen waren er helemaal vol van. Ze waren echt allemaal enorm gezegend door Jezus zijn woorden. Iedereen was blij. Dus toen Jezus daarna dan zei, zo jongens, kom we steken het meer over. Terwijl ze wisten dat die overkant waar hij heen wilde, heidens en onbekend gebied is, wat je eigenlijk liever vermijdt, was het voor die discipelen allemaal geen probleem, niks aan de hand. Je zag ze allemaal een soort van zingend in de boot huppelen met Jezus in de boot, ben ik veilig. Nee, goed. En dan begint het dus te stormen met Jezus in de boot. En altijd heel onprettig, hè, als uitgedaagd wordt wat je net nog stond te zingen. Maar opeens waren ze dus de hele preek vergeten, Jezus net hield en zie je de stemming heel snel omslaan. Uiteraard onvoorstelbaar, toch, dat mensen een preek zouden vergeten. Waar ging vanochtend over? Maar over vertrouwen leren in een preek is iets anders dan vertrouwen vasthouden in een storm. Dus die boot was nog net de plek waar Jezus geweldige dingen sprak en opeens werd het de plek waar het goed misging. Zelfde plek. Ken je dat? Zolang vertrouwen een mooi woord is, kunnen we van alles over zeggen. Zolang het in een lied zit, zingen we mooi mee. Zolang het in een preek zit, knikken we braaf mee. Maar vertrouwen wordt ineens iets heel anders als de wind aantrekt, als dezelfde de plek waar Jezus nog net zo duidelijk, waar je hem nog net zo duidelijk hoorde spreken, opeens de plek wordt waar je afvraagt, waar is hij eigenlijk? Als het water de boot binnenloopt,
Dan zijn mooie woorden, preken en liederen snel vergeten. Velen komen dan ook tot conclusie, helaas. God, nou, die kun je ook vergeten. Dus de leerlingen hadden vanuit die boot gehoord dat God trouw is, dat het koninkrijk groeit, dat licht niet verborgen blijft. En even later zaten ze in diezelfde boot en alles in hen schreeuwde, als dat waar is, wat hij dan net zei, waarom slaapt hij dan? En ja, ik ben daar heel pragmatisch soms. Je kunt je afvragen, was hij dan moe? Nou, hij heeft de hele dag onderwijs gegeven. De hele tijd huppelen mensen achter hem aan. Ik kan me iets bij voorstellen. Was hij moe? Misschien ook zo'n soort typisch man die gewoon door alles heen slaapt, terwijl de kinderen middernacht alles in elkaar krijsen. De moeders weten waar ik het over heb. De vaders niet, ne? Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, je hebt geen idee waar ik het over heb. Ja. Maar wat op neerkomt, wat je daar ook voor een uitleg aan vast wil pinnen, waar het op neerkomt is de storm zelf. De storm zelf maakte Jezus niet wakker. En als ik dan dus over ons thema voor vanavond, over witkracht nadenk, dan staat. En als ik dan dus over ons thema voor vanavond, over witkracht nadenk, dan staat het in.

Voor jou komt Jezus het bed uit. En die wind is dus, denk ik, soms heel krachtig. Soms worden, denk ik, worden we weggeblazen door dit soort gedachten, toch? Wat dat treft zitten we dus allemaal in dezelfde boot. De leerlingen storten naar Jezus en ze geven in hun angst precies dit aan wat ze de storm zo krachtig hoorden brullen. Dus ze zeggen tegen hem, kan het u niet schelen? Dat is blijkbaar wat ze hebben gehoord. Maakt het u dan niet uit? En op dat moment werd Jezus wakker. En zegt als het ware, wacht even jongens, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus Jezus lag op dat kussen slapen te midden van een storm, omdat hij wist dat de storm niet het laatste woord heeft, geen gezag heeft. En we zitten allemaal dus in dezelfde boot, maar ongeacht hoeveel wind je van voren krijgt, hoeveel tegenwind je hebt, wat het ook allemaal roept, het heeft niet het laatste woord. En we horen de wind soms krachtige dingen prullen. En dan grijpen we van alles aan om ons veilig te voelen, onszelf te redden als het ware. Sommigen nemen controle mee, sommigen nemen paniek mee, sommigen nemen verwijten mee, sommigen nemen doemscenario's mee. Weet je wat Jezus meenam? Jezus nam een kussen mee. En volg die Jezus maar. Volg die Jezus maar. Neem maar een kussen mee naar je volgende storm. Hoe leuk zou dat zijn? Hoe geweldig zou het zijn als je de volgende keer dat het stormt, dat je agenda overloopt, je hoofd blijft malen, je lijfspanning vasthoudt, je gezin aan alle kanten trekt, je werk schuurt, je zorgen harder praten dan je gelooft, de wind van alles brult, dat je dan niet meteen naar paniek grijpt, naar controle, niet meteen rampscenario's gaat uitwerken, maar Jezus volgend op een kussen gaat zitten en zegt, nou, deze storm, die is echt, maar hij is niet mijn Heer. En deze storm heeft niet het laatste woord. Want wat het ook is dat jou probeert weg te blazen in dit leven, het overweldigt Jezus niet, want hij weet, wacht even. Ik heb het laatste woord. Jezus is de Heer in deze boot. Dus neem je kussen maar mee en verwonder je over Gods goedheid. Dus de storm maakte Jezus niet wakker. Maar wat dan wel? Hun angst maakte Jezus wakker. Je zou kunnen zeggen dat Jezus vooral zijn bed uitkomt voor wat de storm met jou en in jou doet. Hun angst raakte hem wel. En hou even je stenen vast. Want we lezen soms zo'n verhaal. En de eerste conclusie die we trekken is, ach, God kalmeert de storm. Dus God komt onze omstandigheden oplossen. God komt onze problemen fixen. God komt onze gebrokenheid rechtzetten. En daar hebben velen een mooi, naïef, romantisch geloof omheen getimmerd in de vorm van een heel instabiel boot. Want elke keer weer, als het dan stormt, als wind krachtig brult,

worden de theologische verklaringen krampachtiger en ingewikkelder die namelijk nodig zijn als God het dan weer niet deed. Het weer niet ging fixen. Het weer niet ging rechtzetten. Het weer niet ging genezen. Over genezing gesproken, een van de meest bekende uitleggen is: ja, soms geneest God, soms niet. Wat een slechte uitleg. Alles wat je zegt is, ik weet het ook niet, maar dan theologisch mooi. Dus vele gelovigen wringen zich in enorme theologische bochten om die eerste conclusie in stand te houden, zonder het goede. Misschien naar door te groeien naar een volgende gedachte. Namelijk dat Jezus in eerste instantie niet wakker werd vanwege de omstandigheden. Door wat de storm deed. Maar Jezus werd wakker door wat de storm met hen deed. De wind maakt niet wakker, maar angstig vrienden wel. Zoals Psalm 34, gebroken mensen is de Heer nabij. En nu lees dit stuk verhaal wat we net hebben gelezen nog een keer. En dan zie je het misschien ook. Dus we hebben gelezen, ze maakte hem wakker en riep: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij wind bestraffend toe. En zei tegen het water: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. En zei tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Geloof jullie nog steeds niet? En ik weet niet of je het ziet, maar ik stel me dat soms anders voor dan misschien jullie. Dus zij bang, maak je Jezus wakker, meester, paniek. Jezus wakker, overal herrie, windgebrul en chaos en allemaal. Allemaal geblazen en wind. En Jezus kijkt naar die wind en en dan kijkt hij naar zijn discipelen en zegt: wat is er? Zie je dat? Dus. Beckhausen. Wat is er? Hoe mooi is dat? We lezen dit moment altijd vermanend en verwijtend, omdat het beter past bij onze gebrekkige botentheologie. Jullie kleingelovige watjes. Maar het past niet bij Jezus. Dus wat als het zorg was en compassie en gebroken mensen is de Heer nabij? Wat als het dat was? Dat past veel beter bij Jezus. Dat hij zegt: waarom zijn jullie zo angstig? Wat Jezus zegt tegen hun vol compassie: oh jongens, kijk eens wat die storm met jullie heeft gedaan. Zijn jullie oké? Kijk eens wat die wind jullie allemaal wijs probeert te maken. Geloof je dat dan? Vertrouw mij maar. Ik ben er. Dus Jezus legt omstandigheden het zwijgen op. Zodat de angst niet langer het gesprek overstemt. Jezus maakte het stil om weer bij hen te kunnen komen. Dus niet alleen om de storm buiten hen te kalmeren, maar om de angst in hen te ontmoeten. Angst mocht van Jezus niet harder praten op dat moment dan zijn aanwezigheid. En sommigen. En jullie zeker niet. Maar sommigen wel hebben een geloof waar angst vooral heel hard aan het praten is. Constant. En elke van die overtuigingen die je dan zo hebt in dat angstgeloof begint met wat er. Wat als?
Wat als dit, wat als dat? Als ik dit dan... ik ben al 20 jaar hier, inmiddels ken ik jullie een beetje. Of on, want ik ben ook Nederlander. In het lichaam van een Duitser. De grote angst die we met z'n allen hebben... En vertel me of ik gelijk heb. De grootste angst die we met z'n allen hebben... is de angst om iets verkeerd te doen. Kijk naar jouw kerkgeschiedenis en je weet dat ik gelijk heb. Maar stel dat we het niet hebben. Ja, weet je wat? Dan beginnen we een eigen boot. Een goed plan. We noemen het hersteld de boot. Ja, maar stel dat we het verkeerd hebben. Oh ja, wat gaan we doen? Ik denk we gaan in dit schuitje zitten. We noemen het het vrijgemaakte boot 2.0. Dan waren er zo grote, die hebben contracten en een betere verbinding. Dan anderen, supermooi. Maar is de angst om iets verkeerd te doen. En het praat zo hard. En noem het niet de vrezen des Heren, dat is wat anders. Waar was ik? Angst en de aanwezigheid van Jezus gaan gewoon niet goed samen. Ik meen me daar iets te herinneren over. En je ziet het in dat moment. Dat volmaakte liefde sluit angst uit. Volmaakte liefde zegt... Wat is er? Voor Jezus is dus jouw horen en jouw zien... verbonden zijn met jou, de relatie met jou, het allerbelangrijkste. In het boek Openbaring, hoofdstuk 8, wordt een mooie scène geschetst... waar het ineens heel stil werd in de hemel... en in die stilte gebeurde iets heel bijzonders. De gebeden van Gods kinderen worden als wierook naar God gebracht... En dus midden in alle grote belden en bombarie die we associëren met boek Openbaring. Midden in al het bazuingeschal, ramshoorn en getoeter. Midden in al die duizenden engelen die staan te zingen, hoe groot zag hij. Midden in het ruis van alle kosmische beweging. Stopt de hemel opeens en werd het stil. Lees het maar na. In deze prachtige scène onderstreept een heel eenvoudige waarheid. Er is één geluid in de hemel dat alle andere chaotische of kosmische geluiden te boven had. Het is dit ene geluid dat God doet zeggen... ik hoor iets. Het is het geluid van Gods kinderen die bidden. Het is het geluid van Gods kinderen die roepen, Heer, ik trek het niet meer. En opeens wordt het stil. Niet alleen in de hemel, wordt het stil in de boot. Wordt het stil in jouw chaos. Het wordt stil in je paniek. Het wordt stil in je ziel. Het wordt stil in jouw gebrokenheid. Het wordt stil in jouw angst. Windkracht die dacht dat ze het laatste woord had, wordt stil... Want iemand anders gaat zo het woord nemen en zeggen, ik ben er. Kijk nou wat die storm met jou heeft gedaan. Vertrouw mij maar. Ik ben erbij. Ik heb mijn kussen meegenomen. Nergens heen. Ken je van die momenten dat het helemaal stil wordt om je heen? Je denkt misschien dat je opeens nog eenzamer bent. Niemand je ziet, niemand je hoort, niemand je begrijpt. Niemand je komt opzoeken of zorgt. Maar het zijn de momenten dat het zelfs muisstil is in de hemel. Want God luistert. Het zijn de momenten dat je mag weten dat God hoort en ziet wat de storm met jou doet. De stilste momenten in je leven
Momenten die lijken alsof God zwijgt, zijn krachtige momenten van verbinding met hem. Met volmaakte liefde. Die op dat moment angst de deur wijst. Shh, wat is er? Dus Jezus spreekt in dit verhaal de storm aan alsof hij een stem heeft. Hij zegt, zwijg, je hebt genoeg gezegd. En misschien zit je in dezelfde boot. En zegt de wind krachtige dingen tegen je, zoals je bent controle kwijt. Dit komt niet goed, je hebt gefaald, je bent te laat, je gaat het verkeerd doen. Je bent niet sterk genoeg, je moet nog harder je best doen. Je bent niet goed genoeg, je moet het zelf oplossen. En je mag zeker niet preken, twijfelen, niemand teleurstellen, niet instorten. Als je nu niets doet, gaat alles kapot. Jij moet het fixen, jij moet het vooral alleen doen. En we geloven die storm. Die angst, die constant harde praat. En dan dragen we het alleen. Dan proberen we het alleen. Dan doen we het allemaal alleen. Tot we bijna worden weggeblazen en het uiteindelijk uitschreeuwen naar hem. Heer, ik trek het niet meer. En dan komt Jezus en zegt, shh, ik ben er. Wat jij vandaag moet horen, als je niks onthoudt van wat ik zei, want iedereen onthoudt natuurlijk te preken. Maar dit is het. Shhh. Ben er. Jezus zegt, ik ben er. Weet je waarom? Tuurlijk, jij kunt het alleen. Heb je het al voor elkaar gekregen? Want weet je, had je het alleen gekund, had je het al lang gedaan. Heb je het al gedaan? Misschien kan je het niet alleen. Dus Jezus spreekt tegen de storm en zegt, zwijg, stil nou, niet waar. En tegen jou zegt hij, ik ben er wel. In welke boot je ook zit, je hoeft het nooit alleen te doen. En nu komt hier zo'n stukje vrezen des Heren. Want dat de storm en wind in liggen, wordt de ware kracht in dit verhaal zichtbaar. Grappig genoeg lezen we daar dat de discipelen, nadat ze bang waren voor de storm, na de storm, gewoon weer bang waren. Het was gewoon hun ding. Maar in dit geval was het soort van een heilige ontregeling, zou ik het maar noemen. We hebben gelezen, wie is hij toch dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Dat zelfs in deze chaos hij het laatste woord heeft. Dus eerst waren ze bang voor de storm en nu zijn ze bang voor Jezus. Dat pakte niet goed uit, zou je denken. Maar waarom? Omdat ze dachten dat de grootste kracht buiten de boot zat. Maar ineens ontdekten ze, de grote kracht zit met ons in dezelfde boot. Wat dat betreft zitten we allemaal in dezelfde boot. Maar met Jezus. En hij heeft het laatste woord. Dus ongeacht welke windkracht ook tegen je boot zit te brullen, de grootste kracht zit in de boot. En soms gaat de wind niet liggen en door met liegen, maar hij zit nog steeds in je boot. Soms gaan de golven niet liggen, maar hij zit nog steeds in jouw boot. Soms gaat de boot vollopen met water en misschien zelfs zinken. Maar dan nog is het niet het einde. Want ons vertrouwen is uiteindelijk niet in een gebrekkig boot. Niet in de omstandigheden, gefixt niet. Niet de manier waarop we dachten dat het zou gaan, maar ons vertrouwen is in hem. En hij is Heer. En hij heeft het laatste woord. In Handelingen 27 lees een mooi verhaal van Paulus op een schip dat ook midden in een zware storm terechtkwam. En God zei tegen Paulus, niemand zal omkomen. En hier komt de tegenvaller, als je zo'n gebrekkige boottheologie hebt. Niemand zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. Ach,
En uiteindelijk gebeurde precies dat. Het schip brak, sommige sommen, andere dreef planken, maar iedereen kwam veilig aan wal. De overkant. Alsof God zei, het gaat misschien niet zoals je dacht, maar hoe dan ook komen we er wel. Dus windkracht maakt soms veel herrie, maar heeft niet het laatste woord, want Jezus is erbij. En dan redt Jezus ons niet alleen uit de storm, maar hij redt ons uit een te kleine versie van hem. Van wat de storm met ons doet. Dus breng je kussens. Niet omdat de storm echt is, maar omdat de storm niet Heer is. Jezus is Heer en we komen wel. En misschien zit... Zit jouw ziel dus vandaag hier langer te schreeuwen. Heer, ik trek het niet meer. Hoor dan hoe het stil wordt in de hemel. En Jezus, die op dit moment in jouw ziel spreekt. Ik ben er. Heer, ik heb me al veel te lang geestelijk voor de gek gehouden. Ik ben er. Maar Heer, wat... Ik ben er. Bijna, ik ben er, moet je nog zeggen. Ik ben er. Amen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Hoe zou het anders zijn? U geeft rust in mijn ziel.

Mag ik met hem voor jullie bidden? Vader in de hemel, komen we bij u door alles heen. De een misschien met dankbaarheid en vol geloof en blijdschap. Met Jezus in de storm, jippie. Maar misschien zit hier vanavond een of ander die door alles heen is. En helemaal er doorheen zit. En al het stilzwijgend waarschijnlijk brult het in hun ziel. Heer, ik trek het niet meer. Ik red het niet meer. Ik hou het niet meer vol. Misschien heeft de storm jou een heleboel dingen wijsgemaakt. Ben je het gaan geloven? Ben je het gaan leven? Ben je steeds vaker gaan zeggen, wat als? Wat als dit en dat? Wat als? Heer, dan bid ik dat uw geest vanavond hier aanwezig is. En ons die woorden doet uitspreken vol moed en geloof. Wat als u zoveel van mij houdt. Dat alles en iedereen in mijn leven wat schreeuwt en prult en wat ik ben gaan geloven. Opeens stilvalt. Wat als ik opeens die woorden in mijn bestaan hoor, in die zachte bries. Die zegt, ik ben hier. Die God die zegt, je hoeft het niet alleen te doen. Het is oké, preek maar. We puzzelen het wel bij elkaar. Het wordt alleen maar mooier. Het is oké om te zeggen van, ik trek het niet meer. Want dan kunnen we het uiteindelijk samen doen. Vader in de hemel, ik bid dat u liefdevol aanwezig bent op dit moment. In al deze levens. Misschien niet nu. Maar straks als het wel breekt. En dat we dan wel ook dit moment mogen ervaren. Als een moment dat het muisstil wordt in de hemel. Omdat God luistert. En terwijl we misschien gebukt gaan onder bepaalde dingen, gebrokenheid in ons bestaan, in onze omgeving, relaties en gezinnen, werk of wat dan ook, dat we toch mogen vertrouwen door alles heen. Een God die zegt, ik ben hier en ik ben nabij. Wat nou? Wat als ik dat doe omdat ik zoveel van jou hou? Heer, mogen we vandaag getransformeerd door liefde in dit leven verder gaan. Een preek is mooi over vertrouwen, maar morgen begint het echte werk weer. Heer, dat uw liefde mag doorstromen naar morgen en overmorgen. En uw goedheid en genade mij zullen volgen alle dagen van mijn leven. Dit bidden wij in de naam van Jezus. Amen. Amen.

0: We ondervinden wat logistieke problemen met de collecte. Dat werkt niet helemaal met de QR-code zo. Volgend jaar hangen we hier een grote QR-code. Nu staan we straks aan het eind wel met mandjes. En dan kunt u rustig uw QR-code scannen. Wat contant geven. En er staat ook een QR-code in de liturgie. Want de mandjes gaan op deze manier niet snel genoeg rond. Dus straks bij de uitnodiging kunt u geven. Of via de QR-code in de liturgie. En anders is het jammer. En voor volgend jaar.
1: U kunt ook sieraden en dure spullen inleveren, mobieltjes straks. Gewoon alle staande mandjes.
2: De bus is open, de kant is allemaal daarin. Die zwarte bus,
1: dat
2: komt wel goed.
1: Mooie kleding en zo, allemaal inleveren daar straks. Hartelijk dank. Lieve mensen, mag ik jullie nog een zegen meegeven? En daarna gaan we nog twee liederen met elkaar zingen. Maar ontvang dan nu de zegen van God. Dan zal vrede van God, die alle verstand en elke storm te boven gaat, jullie harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. Amen. Amen.

0: Dan zijn we toegekomen aan ons laatste nummer voor vanavond. Ik wil nogmaals jullie bedanken voor jullie komst. Het is echt geweldig om een feestplek zo menig te zien. Ik denk dat Bluff daar nog wel een beetje jaloers op is. Hè? Als we toch over Cas praten. En ik wil ook gelijk even van het moment gebruik maken. Want we hebben wel een nieuw iemand in ons midden. We gaan er ons ook twee verlaten. Dus laatste optreden van Natanja en van Sjors. Ze hebben wat anders. En, ze hebben 8 jaar bij ons gespeeld. We willen jullie hartelijk danken daarvoor. Komt nog wel een afscheidsetentje. Maar we van de menigte mogen jullie nu gebruik maken om goed te zeggen. Hè? En we gaan jullie missen.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Rood noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond en van harte welkom bij Stromen van Zegen. Het is zondagavond, de dag loopt langzaam ten einde. En dit is het moment om tot rust te komen en te luisteren naar de mooie liederen en psalmen in het programma Stromen van Zegen. Tussen 8 en 10 uur nemen we je mee in 2 uur non-stop christelijke muziek. Samengesteld door André den Boer. Liederen die raken, bemoedigen en je dichter brengen bij Gods liefde. Of je nu thuis bent of gewoon even een stil moment voor jezelf zoekt, laat alles wat je bezighoudt even los en luister vanavond gezellig naar Stromen van Zegen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert nog steeds naar Stromen van Zegen op deze zondagavond bij Omroep Archipel. Misschien zit u rustig thuis of luistert u mee terwijl de avond langzaam vordert. Juist op zulke momenten kan muziek iets bijzonders doen. We hopen dat de liederen van vanavond u bemoedigen en u mogen herinneren aan Gods trouw die elke dag weer nieuw is. Blijft u luisteren, er volgt nog meer mooie en vertrouwde muziek hier bij Stromen van Zegen. We wensen u een gezegende en rustige zondagavond.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

beste luisteraars. Dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stromen van Zegen. We kijken er naar uit om dan opnieuw samen met u te luisteren. Voor nu wensen wij u een gezegende avond en een goede nachtrust. Goedenavond en tot morgen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenstown spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de Pega-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in